stemmen, hè, met orgeltussenspel en dan toch heel subtiel de instrumenten even bijstellen. Ziet er ook heel gewijd uit, alsof we in een kerk zijn in Venetië.